Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het is erg druk bij de AWB Alarmcentrale. Deze zomer zijn er al 330.000 meldingen binnengekomen. Dat gaat behalve autopech ook veel over medische hulp in het buitenland. Zo zijn er elke week tientallen Nederlanders betrokken bij ernstige fietsongelukken. De meeste meldingen komen uit Frankrijk, Spanje en Italië. Israël heeft er weinig vertrouwen in dat Hamas echt zijn wapens gaat inleveren, zeggen Amerikaanse officials. Toch heeft Amerika er vertrouwen in dat zowel Hamas als Israël zich aan de deal houden. Vannacht kondigde president Trump aan dat er een vredesdeal is bereikt. Hamas ontwapent en vervolgens trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon maar net voorkomen dat ook het huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met de brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. En Arne Slot wil geen bondscoach van het Nederlands elftal worden. Hij wil liever aan de slag als trainer bij een Europese topclub. Wel waren er gesprekken geweest tussen Slot en de KNVB. Arne Slot werd in mei ontslagen als trainer van Liverpool. Een paar jaar eerder werd hij met Feyenoord landskampioen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Overdag buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. Kink.

0: Alternative Rock Radio Kink. 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De lage rivierstanden zorgen ervoor dat benzine opnieuw duurder gaat worden, meldt de Gelderlander. Door de sluiting van onder meer het Twentekanaal kunnen depots in het oosten van het land niet meer bevoorraad worden. De brandstof moet dan van de andere kant van het land komen, bijvoorbeeld uit Amsterdam. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren voor studenten afgelast, meldt het AD. Er doen namelijk ook studenten uit Israël mee, maar het poppodium steunt een culturele boycott tegen dat land. De debatfinale stond gepland voor vandaag. Meerdere rechtse politici veroordelen de situatie in het Spaanse Ceuta. Zo zegt Dylan Jessogus van de VVD dat de grenzen beter beveiligd moeten worden. Geert Wilders noemt het een islamitische invasie en Mona Keijzer hoopt dat de migranten niet via de spreidingswet in Nederlandse dorpen en steden terechtkomen. En het Parool gaat elk jaar de Dirk Sauer-lezing organiseren over persvrijheid. De eerste editie zal worden verzorgd door Evan Gershkovich, een Amerikaanse journalist die anderhalf jaar vast zat in Rusland. Dirk Sauer was journalist in Rusland en columnist voor het Parool. Het is vandaag precies een jaar geleden dat hij overleed. En dan nu het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden. Kink.

0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft EEN Vandaag onderzocht. Dat komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Wel vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. AI-modellen van techbedrijf Anthropic hebben zelfstandig organisaties gehackt. Het ging om modellen die nog getest werden, maar die hebben op eigen houtje de testomgeving verlaten. Vorige week gebeurde iets soortgelijks met de kunstmatige intelligentie van OpenAI, de maker van ChatGPT. President Trump twijfelt over zijn belofte aan Oekraïne van een paar dagen geleden om het land zelf Patriot-raketten te laten bouwen. Het is een bijzonder wapen waar we voorzichtig mee moeten zijn, zegt hij. Over een paar dagen reizen Trumps gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff voor het eerst af naar Oekraïne. En elke week raken tientallen Nederlanders gewond bij fietsongelukken op vakantie, zegt de ANWB Alarmcentrale. Ze zeggen dat het deze zomer drukker is dan andere jaren. Er zijn nu al meer dan 300.000 meldingen binnengekomen. De ANWB krijgt ook steeds meer meldingen uit koelere vakantieoorden, zoals Engeland en Scandinavië. En dan nu het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan een graad of 20. Kink.

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Hamas is bereid om al hun wapens in te leveren, zegt president Trump. Hij en zijn vredesraad hebben een deal met Hamas gesloten. Als Hamas is ontwapend, trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. Officieel is er sinds oktober een wapenstilstand, maar in de tussentijd zijn zeker 1200 Palestijnen door Israël gedood. Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft Eén Vandaag onderzocht. Het komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Wel vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. Er rijden een maand lang minder treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Dat komt door een defect spoor. In plaats van 8 treinen per uur rijdt nu nog maar de helft. De NS verwacht dat de treinen pas op 31 augustus weer normaal rijden. En Arne Slot wil geen bondscoach van het Nederlands elftal worden. Hij wil liever aan de slag als trainer bij een Europese topclub. Wel zijn er gesprekken geweest tussen Slot en de KNVB. Arne Slot werd in mei ontslagen als trainer van Liverpool. Een paar jaar eerder werd hij met Feyenoord landskampioen. Het weer dan van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolk en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden. Kink.

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
10: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
16: Kink.

0: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: of doneer.
1: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
5: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. President Trump zegt een historische deal te hebben gesloten met Hamas in Gaza. Afgesproken is dat Hamas de wapens inlevert en dat een nieuwe Palestijnse regering aan de macht komt. In ruil trekt Israël zich terug uit Gaza en stopt het met de aanvallen. De Israëlische regering heeft nog niet gereageerd op het akkoord. In Kampen zijn de bewoners van een appartementencomplex geëvacueerd vanwege een zeer grote brand. Die brak uit in de kelder van het gebouw. Zo'n 60 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd en de bewoners worden opgevangen in een verzorgingshuis. Er is niemand gewond geraakt. De brand is intussen geblust. De ANBB Alarmcentrale heeft veel meer hulpaanvragen gekregen van toeristen in het buitenland. Het zijn er al 10.000 meer dan een jaar geleden. Bij de medische hulpverzoeken zitten opmerkelijk veel fietsongelukken in Europa. Verder krijgt de ANWB meer meldingen van pechgevallen uit koelere vakantiebestemmingen, zoals Engeland en Denemarken. En veel Oranje-fans hadden erop gehoopt, maar het feest gaat niet door. Arne Slot wil geen nieuwe bondscoach worden. Volgens een paar media wilde hij liever een club gaan trainen en heeft hij al een paar aanbiedingen gehad, van AC Milan bijvoorbeeld. Voor de KNVB wordt het nu opschieten, want in september moet Oranje al in actie komen. Het weer dan van weer online. Bewolkt met in het noorden ook buien. Het is daar een graad of 20. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. En daar wordt het 24 tot 30 graden.

0: Suzie en de Banshees, je hoorde Cities and Dust.
1: De zomer
2: van Kink.
0: Yeah, zo, goedemorgen. Welkom bij de zomer van Kink. 7:10 is het geweest op deze vrijdag 31 juli 2026. Hallo, Jim hier zo. Inderdaad, geen Michiel Veenstra. Die is nu nog een weekje en een beetje aan het genieten van een welverdiende vakantie. Daarom ben ik er. Hallo, ik ben Jim. Normaal hoor je mij elke maandag tot en met donderdag in de avond van Kink. En op vrijdagmiddag. Nu dus in de ochtend. Ik moet zeggen dat ik het tot nu toe weer uiterst vermakelijk vind om samen met jou wakker te worden tijdens de zomer van Kink. Want ook dat is weer een dingetje. Een zomerrooster. Waarbij vooral heel veel shirts te winnen valt. Dat is dan ook wel weer leuk. Heb je de Kink XL van deze week al gehoord? Elke week dan hoor je een track extra vaak op Kink. Dat is een plaat die vinden ik en mijn collega's zijn helemaal te gek. Dat is van een redelijk nieuwe band. Ze heten K.O. Ze komen uit Groot-Brittannië. En ze brengen een vernieuwder grunge geluid. Sowieso is de grunge een beetje bezig aan een comeback. Dankzij onder andere Bleach Nine 3. Dankzij de Pretty Reckless. Biba Doobie gaat nu ook een beetje die kant op. En K.O. doet daar dus ook zijn aandeel in met de nieuwe single. Die heet That's Me. En die hoor je nu.

Ik vind het altijd fascinerend als er platen zijn die binnen een half uur geschreven zijn. Als een soort van, oh, we hebben nog iets nodig. Ja, weet je wat, ik verzin wel wat. Dat spelen we dan even in en dan is ons album compleet. En dat dat dan een van de meest iconische nummers wordt van, in dit geval, Black Sabbath. Dat geeft toch wel een beetje weer hoe talentvol die gasten waren, dan wel zijn. Paranoid hoorde je hier in de zomer van Kink. Goedemorgen, Jim hier. Bijna weekend en anders gewoon nog steeds lekker vakantievierend. Het ligt er maar net aan in welk schuitje je natuurlijk zit. Het wordt vandaag wat koeler dan de afgelopen paar dagen. Of althans, het voelt of ziet er waarschijnlijk wat koeler uit. Over het gehele land heb ik het over Nederland natuurlijk. Als je nu op in een vakantieland zit, dan geldt het even niet voor je. Maar in Nederland veel kans op wolken. Her en daar ook nog eens een onweersklap. Het wordt maximaal tussen de 24 en 30 graden. Dus niet een supercool, nog wel zomerse temperaturen. Maar het ligt er ook een beetje aan waar wat dat betreft je threshold zit. Kink Alternative Rock Radio, zometeen Skank & Nancy. Twisted hoor je na Turnstile. Ach, dit blijft zo'n ontzettend goede plaat. Ja, het is Alternative Rock, maar op sommige momenten kan je er ook lekker in meedijnen en een beetje mee zweven zelfs. See and Stars, dit is Turnstile op Kink.

0: Skunk & Nancy, je hoorde Twisted in de zomer van Kink. Met over een paar minuten onder andere de nieuwe single van Yard Act. De gekke nieuwe plaat die heet New Beginnings. Die hoor je naast ook nog eens Kings of Leon.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Kink. Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.

0: Nieuwsblad.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Half acht. Kink. ANP Headlines.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Hamas legt de wapens neer in Gaza en er komt een nieuwe Palestijnse regering, als we president Trump mogen geloven. Hij zegt een deal te hebben gesloten. Voorwaarde is wel dat Israël zich terugtrekt. Het kan nog wel even duren voordat de bewoners van een ontruimd appartementencomplex in Kampen weer terug kunnen. Er heeft een zeer grote brand gewoed en eerst moet worden gecheckt of in de 60 woningen nog schadelijke stoffen zijn. En na de aanslag in Berlijn maakt 2/3 van de queergemeenschap zich zorgen over de veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam. Voor sommigen is het zelfs reden de Pride over te slaan, heeft Eén Vandaag onderzocht. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met in het noorden ook buien. En het is daar een graad of 20. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. En daar wordt het 24 tot 30 graden. Okay.

moeite waard, hoor. Ik heb ze een paar keer al live gezien. Onder andere op Lowlands, al 4 jaar geleden. Wat gaat die tijd toch hard. Maar ook op festival? Motel Mozaïek Festival in Rotterdam. Ja, ja, dat was heel erg interessant om die band daar in de doelen te zien. Maar het is echt al een festijn om naar te kijken, hoor. Hey, vooral die gitarist, die doet echt dingen met zijn vingers dat je denkt, ik kan het niet meer bijhouden. Althans, dat heb ik dan. Maar ik ben nog geen gitaarvirtuoos, dus een beetje een rare vergelijking. Hallo, welkom bij de Zomer van Kink. Jimmy hier zometeen, onder andere The Clash en... Och, ook heel lekker, lekker, lekker, lekker. Simple Plan, Welcome to My Life. Meer alternative rock classics. Nu dus, in de vorm van Nirvana. Dit is Something in the Way.

Magnificent Seven, je hoorde The Clash hier in de zomer van Kink. Goedemorgen. Artificial Intelligence, AI, het is een controversieel onderwerp. Ligt er wel een beetje aan in welke hoek van het internet je gaat zoeken. Als je bijvoorbeeld de comment sectie opent op het Instagram-account van De Staat, ja, dan vind je genoeg, of althans genoeg commentaar, vind je, ja, want het is een comment sectie. Ik bedoel, negatief commentaar. Als het gaat om de clips van De Staat, de recente clips, waarin overduidelijk AI wordt gebruikt. Maar ja, goed, het zou Torre Florim en De Staat niet zijn als dat expres gedaan is. Ook in de clip van The Fire bijvoorbeeld is heel veel AI gebruikt, maar dat is ook een beetje waar de plaat over gaat. Over, ach joh, The Fire, alles wat mis is met de wereld. Het is hier heel ver van ons vandaan. Of toch niet? Er staat nu op Kink. Dit is The Fire.

0: van 21 Pilots hoorde je. Hier op Kink, hier op jouw Alternative Rock Radio. Zometeen na het ANP nieuws van 8 uur. Onder andere live en een band die twee dingen gemeen heeft met 21 Pilots. Namelijk het zijn van een headliner van Rock Werchter dit jaar. En het zijn van een headliner op Pinkpop dit jaar.
1: Kink. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
4: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Israël heeft nog niet gereageerd op het bericht van president Trump dat hij een deal heeft met Hamas in Gaza. Er zou zijn afgesproken dat Hamas de wapens inlevert en Israël zich uit Gaza terugtrekt. In het plan staat verder dat er een nieuw Palestijns bestuur komt en dat een troepenmacht gaat controleren of alles volgens afspraak gaat. Door een brand in de kelder van een appartementencomplex in Kamp is vannacht het hele gebouw ontruimd. Pas als alle 60 appartementen zijn gecontroleerd op schadelijke stoffen, kunnen de bewoners weer terug. Ze zijn opgevangen in een verzorgingshuis. Bij de brand raakte niemand gewond. Spanje heeft twee plaatsen die eigenlijk in Marokko liggen. En in één daarvan, Melilla, zijn de Marokkaanse grenzen gesloten. Aanleiding is de invasie van Marokkanen in de andere plaats, Ceuta. Daar kwamen deze week ineens honderden Marokkanen de stad binnen. Sommigen zwemmend en dat ging niet altijd goed en zijn 18 doden. En de ANBB-alarmcentrale ziet een opmerkelijke verschuiving bij de pechmeldingen van Nederlandse automobilisten. Er komen er steeds meer vanuit koelere vakantiebestemmingen, zoals Engeland en Scandinavië. Verder kreeg de ANBB zo'n 60 meldingen van geëvacueerde Nederlanders vanwege de bosbranden in Europa. Het weer dan van weer online. Bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden 30.
4: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Jim Voorwald.
6: Zometeen The Cure. Close to Me hoor je nou live. Met Run Through the Water.

0: Cure, je hoorde Close to Me.
1: De zomer van Kink.
0: Goedemorgen, het is 8:10 geweest. Dit is de ochtendshow van de zomer van Kink. Jim hier, hi hi. Leuk dat je erbij bent. Heb jij de Kink-app al geïnstalleerd? I'm just saying, kink.nl/app, daar vind je alle linkjes. Als het gaat om hoe je die Kink-app op je telefoon krijgt. En waarom is dat belangrijk? Nou, omdat we tijdens de zomer van Kink t-shirts uitdelen. Ja, nieuwe Special K Kink t-shirt. Hoe je daaraan kan komen, ik vertel het je allemaal later deze ochtend. Maar daar vind je ook het laatste Kink-nieuws. En ook bijvoorbeeld live sessies in de Kink Live Bunker die je wellicht gemist hebt. Of leuke gesprekken met artiesten. Daarover gesproken. Op Pinkpop was The Pretty Reckless. Niet alleen maar hebben ze een topoptreden gegeven. Ik mocht ook op de Secret Stage zitten met Taylor Momsen, de frontvrouw van The Pretty Reckless. Over het nieuwe album en wat die nieuwe muziek allemaal met haar doet. En daar werd ze best wel open over dat ze niet altijd een vrolijke tijd heeft gehad. Daar heeft ze dan ook nummers over geschreven. Waaronder het heerlijke When I Wake Up. Over The Pretty Reckless gesproken. Die hebben dus ook een nieuwe single. En die is echt te gek. About You. Hier is The Pretty Reckless.

0: De zomer van Kink met You Get What You Give. Je hoorde de New Radicals.
1: Kink Band Shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Tijdens de zomer van Kink kan ik me voorstellen dat je kledingkast een aanvulling kan gebruiken, want je zweet al genoeg. Dus een extra shirt is nooit mis. En daarom is er nu het Special Kink T-shirt, een nieuw ontwerp. Verkrijgbaar via kinkstore.nl, maar die kan je ook gewoon verdienen. Hoe? Dat is eigenlijk best makkelijk. Het kan namelijk zomaar zijn dat jij als echte gitaarliefhebber nu een shirt aan hebt van je favoriete band, dan wel artiest. En mocht je in de buurt zijn van je kledingkast, kan je hem nu natuurlijk ook gewoon even aandoen. Maar als je dat inderdaad hebt, een shirt aan dus, van je favoriete band, dan wel artiest, maak even een foto van jezelf en stuur die door via de Kink-app. Dan zorg ik ervoor dat jouw favoriete band dan wel artiest op Kink te horen is. Dat niet alleen, dan krijg je ook nog eens het nieuwe Special K Kink T-shirt opgestuurd. Mocht je nu al een shirt dragen van Youngblood, nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Youngblood nu al op je radio. Ach, dit is zo'n heerlijke energieke track. Even

0: We kunnen het allemaal gebruiken. A whole lot of love. Je hoorde Led Zeppelin. In de zomer van Kink. Zometeen. They ain't the sharpest tool in the shed. Een plaat die nauw verbonden is met Shrek. Daar komt trouwens een vijfde deel van, hè? Heel erg benieuwd naar. Zo lang geleden sinds dat er een nieuwe Shrek-film is verschenen. Maar goed, zometeen een plaat die dus... gewoon, dat is Shrek, bijna. In de oren van vele mensen. En ook een van de meest veelbelovende bands van dit moment. Zometeen ook. Bleach Time 3, hier op Kink.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel.

0: van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Half negen. Kink. ANP Headlines.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Nederlandse politici hebben geschokt gereageerd op de bestorming van de Spaanse plaats Ceuta door honderden Marokkanen. Onacceptabel, zegt minister Jezilkus. Geert Wilders heeft het over een islamitische invasie. Bij de ANWB-alarmcentrale komen steeds meer hulpaanvragen uit koelere Europese bestemmingen, zoals Zweden, Duitsland en Zwitserland. Ook is er een stijging van het aantal fietsongelukken. En de FIFA gaat gewoon door met de commerciële plannen voor het WK voetbal. Maar we gaan het voetbal niet verkopen, zegt de FIFA in een verklaring. Tegen de plan is veel verzet, onder meer van de UEFA. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden 30.

0: 93 en het heerlijke Underrated hoorde je hier in de zomer van Kink.
1: Kink Bandshirtverzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Echt wel heel erg tof om te zien dat in de Kink app er zo ontzettend veel medekinkers zijn die hun favoriete band, dan wel artiest, dragen. Dat is maar goed ook, want hoe meer verzoekjes, hoe beter. Elke dag maak je ook kans op het Special K Kink T-shirt. Nu verkrijgbaar op kinkstore.nl, maar dus ook te verdienen door gewoon wat aan te vragen. En dat heeft Rimpje ook gedaan. Hey Rimpje, jij bent onderweg. Waar gaat het heen vandaag?
2: Ik ga naar Montfort. Ik ga naar mijn eigen zaak. Ik ga de winkel openen.
0: Oh, gewoon aan het werk.
2: Gewoon aan het werk.
0: Nog hebben we ook gewoon nodig, hè, deze weken. Ja. Mensen die gewoon aan het werk zijn.
2: Hey.
0: Ja, hey Rimpje, jij hebt een foto doorgestuurd met niet alleen een bandshirt aan, maar ook met de desbetreffende artiest naast je.
2: Ja.
0: Leg even uit, om wie gaat het?
2: Om Johannes van Blauwzoen. Ja, fantastisch. Wat een leuke vent.
0: Je hebt al wat platen in de platenkast staan. Heb je ook al wat shirts van hem in de kledingkast liggen?
2: Ja, ook. Ja.
0: Hoeveel zijn het er?
2: Twee, volgens mij.
0: Oh, oké. Okay. Dat valt nog mee, vind ik.
2: Valt mee, hè?
0: Ja. Nee, dan ben je toch een... Je bent een fan, maar niet over de top, zeg maar. Oh, wel, daar is ook niks mis mee, overigens. Maar alsnog.
2: Nee, precies.
0: Hey, en een Special K Kink shirt, dat past er dan nog ook wel bij, denk ik.
2: Ja, gaaf. Heel graag.
0: Lekker tussen de Blauwzoen shirts. Dan komt hij je kant op. En dan gaan we Blauwzoen ook even lekker draaien, natuurlijk.
2: Oh, lekker. Waar gaan we ook gaan draaien?
0: Wat vind je van Promises of No Man's Land? Goeie plaat, toch?
2: Ja, prima. Ik ken jouw man ook. Die heb ik ook al heel lang niet gehoord.
0: Oh ja, ja. Nou, laten we Promises of No Man's Land doen. En dan bewaren we Keo voor de volgende keer.
2: Helemaal top.
0: Dankjewel, Rimpje.
2: Ik wens je een goede uitzending.
0: Dank je.
2: Hoi.
1: Kink Bandshirt verzoek.

Kaiser Chiefs. Oh my god, in de zomer van Kink. Goedemorgen, Jim hier. Veel te doen omtrent geld in het nieuws, zoals eigenlijk altijd wel. De Nederlandse economie is een klein beetje gegroeid, met 0,4%. De FIFA wil het WK verkopen. Heel veel gedoe is daaromheen. De Europese voetbalbonden die zich daartegen verzetten. Infantino die dan zegt, nee hoor, we willen het voetbal helemaal niet verkopen. Kom je daar dan weer bij? Ik wil alleen meer geld. Nieuwe Special K Kinkshirt, trouwens ook verkrijgbaar via kinkstore.nl. Ja, moet toch rollen. Of

0: Nothing Heals Me Like You Do. Wat romantisch, wat fijn allemaal. Zometeen hier op Kink, na het ANP-nieuws van 9 uur. Lekker buiten spelen met The Offspring. En je hoort de Haagse rock legends. Zeg maar gerust de ambassadeurs van de gitaren uit Den Haag. Wodan Boys ook, zometeen.
1: Kink. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul.

0: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Nederlandse politici zijn geschrokken van wat er de afgelopen dagen in het Spaanse Ceuta is gebeurd. Daar staken honderden Marokkanen illegaal de grens over. Onacceptabel, vindt minister Jezilkus. En Geert Wilders heeft het over een islamitische invasie. Volgens Tweede Kamerlid Mona Keizer is Marokko een veilig land en moeten ze terug. De ANWB-alarmcentrale ziet steeds meer hulpaanvragen uit koelere Europese bestemmingen, zoals Zweden en Zwitserland. Het aantal pechgevallen in Spanje nam juist af. Ook is er een stijging van het aantal fietsongelukken. Waarschijnlijk doordat weggebruikers in het buitenland minder gewend zijn aan fietsers, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Wereldvoetbalbond FIFA houdt vast aan de commerciële plannen. Volgens voorzitter Infantino is het een unieke kans om investeerders mee te laten doen. Maar we gaan het voetbal niet verkopen. Dat is iets wat de FIFA nooit zal doen, staat in een verklaring. Tegen het plan bestaat veel verzet, onder meer van de Europese UEFA. En 2/3 van de queergemeenschap maakt zich zorgen over de veiligheid tijdens World Pride in Amsterdam. Aanleiding is de aanslag vorige week in Berlijn. Sommigen slaan het hele gebeuren dit jaar zelfs over, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Morgen is het hoogtepunt van World Pride met de Canal Parade. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden 30.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Jim Voorwald.
3: Met zometeen Deus en ook de nieuwe single van Vodo Boys. Na de afspring, Come Out and Play.

0: Deus en die Architect, dat is dan zo'n plaat dat blijft de rest van de dag blijft dat door je kop spoken. Ik weet nu al dat ik, over een aantal uur dan loop ik hier op de redactie van Kink en dan op willekeurige momenten, kus aan die Architect. En dan kijkt iedereen maar vreemd aan en denk ik, ja, ik heb Deus gedraaid vandaag.
1: De zomer van Kink.
0: Goedemorgen. Bijna 9:15 is het. Dit is de zomer van Kink. Ik ben Jim, misschien dat je met een paar vraagtekens nu zit te luisteren. En denkt, hey, waar is Erik Kortom? Nou, Erik Kortom die is er ook gewoon tijdens de zomer van Kink. Vanaf 11 uur, we hebben een zomerrooster. Dat betekent dat de ochtendshow iets langer doorgaat. En dat dan Erik Kortom ook wat langer doorgaat, et cetera, et cetera, et cetera. Alle info wat dat betreft, die vind je via kink.nl, dan wel de Kink-app. Wat wel blijft, dat is de allerfijnste alternative rock. Zoals bijvoorbeeld Alice in Chains, hoor je zo meteen. En ook een band waarvan ik me toch wel een klein beetje afvroeg. Oké, wat is daar nou? Is daar überhaupt iets aan de hand? Ik heb het over The Vices. Komen dit jaar wel met een nieuwe editie van Vicefest. Dat is het festival wat ze zelf organiseren. Elk jaar in de Oosterpoort in Groningen. Dat gaat ook dit jaar weer gebeuren in september. Goede line-up ook. Hey, Heath en Heavy Lungs die zijn erbij. Dat zijn goede bands. Die moet je echt een keertje live checken wat mij betreft. Dus dat zou een goede aangelegenheid zijn. Maar wat opvalt is dat Vicefest wordt georganiseerd door The Vices. Dus verwacht je ook dat The Vices zelf daar gaan optreden. Maar dat is niet het geval. Floris, de frontman, gaat een solo-set doen daar op Vicefest. En ik ben daar zo ontzettend benieuwd naar. Want Floris is een ontzettend creatieve gast. Die heeft waarschijnlijk zo ontzettend veel ideeën dat niet alleen maar past binnen The Vices zelf. Dus ik ben daar heel erg benieuwd naar wat hij daar gaat doen. Ik heb wel van de week toevallig ook met hem aan de telefoon gehangen. En toen zei hij gewoon tegen me, geen zorgen Jim, we zijn gewoon bezig aan nieuwe muziek van The Vices. Maar hoe dat zit, daar mag hij nog helemaal niks over zeggen. Dat vond ik dan weer jammer. Jammer. Moet toch mijn journalistieke skills iets wat verbeteren, dan krijg ik het er misschien uit. Nee hoor, maar The Vices, daar is verder dus helemaal niks aan de hand, gelukkig. Zometeen hoor je The Vices met Never Had To Know na Queen. Dit is Breakthrough op Kink.

0: Welkom bij Kink. Dit is jouw alternative rock radio. Daar waar je nieuwe namen ontdekt, zoals bijvoorbeeld een Honey I'm Home. Waar we soms een beetje gek, een beetje weird doen. Ook als het gaat om de muziekkeuze, bijvoorbeeld Björk. Dat is wel een beetje weird toch, maar wel fijn. En daar waar je hele fijne gitaren hoort, zoals die van Foo Fighters. Alle drie zojuist genoemde namen hoor je over 2 minuten.
1: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je

0: entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

Honey, I'm home. Je hoorde Pretty hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is de zomer van Kink. Goedemorgen. Zometeen de nieuwe single van Phoebe Bridgers. Die heet Lost Boys. En het is echt wel een... Althans, ik vind het een hele bijzondere toffe track. Dat niet alleen. Zometeen ook nog Incubus. Pardon me. Maar eerst de ruimte in. Daar waar vreemde dingen gebeuren, althans. Dat is dan de betekenis van Space Oddity. Hier is David Bowie.

0: Phoebe Bridgers op Kink. De nieuwe single heet Lost Boys. Ja, ik vind het echt helemaal te gek. Het is vooral te gek omdat je bij sommige artiesten ook nooit weet wat je kan verwachten. Neem bijvoorbeeld Queens of the Stone Age. Die kunnen qua muzikaliteit echt alle kanten opgaan. Dus welke plaat hoor je zo meteen na het ANP-nieuws van 10 uur van Queens of the Stone Age? No one knows.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij BelSimpel.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Er komt een landelijke OV-staking aan, meldt vakbond FNV. Op woensdag 9 september rijden er nergens in het land treinen, trams en bussen. De 24-uur-staking is gericht tegen de kabinetsplan om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens de FNV volgen later meer stakingsacties bij onder meer afvalverwerkers en schoonmakers. In de afgelopen 24 uur zijn maar liefst 49.000 Marokkanen Ceuta ingekomen. De stad is Spaans, maar ligt feitelijk in Marokko. De Marokkanen klommen over hekken of kwamen zwemmend aan op het strand. Ook een andere Spaanse stad in Marokko, Melilla, kreeg te maken met Marokkaanse immigranten, maar wel veel minder. De natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk nemen af en dat betekent dat opnieuw duizenden mensen terug naar huis mogen. Afgelopen nacht zijn de weersomstandigheden verder verbeterd. Bij Bordeaux waren 220.000 mensen geëvacueerd, maar voor ruim 140.000 is het evacuatiebevel nu opgeheven. En een piloot van Malaysia Airlines is in Jakarta gepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een vlucht uit Kuala Lumpur erop zitten en was onder invloed, want hij had meth en cocaïne gebruikt. De man wordt verdacht lid te zijn van een internationaal smokkelnetwerk. Hij kan levenslang of de doodstraf krijgen. Het weer dan van Weer Online. In het noorden komt het tot buien met mogelijk onweer. Daar stijgt de temperatuur naar 19 tot 21 graden. In de rest van het land is het droog, met later vandaag meer zon. En maxima van 23 tot 28 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Jim Voorwald.
0: Met zometeen Cracker, de vaccin.

You're the Cracker met Low hier op Kink Alternative Rock Radio. Goedemorgen, Jim hier zo. Ik heb echt ontzettend veel zin in september. Dat heeft onder andere te maken met dat de temperaturen gaan dalen. Ja, wat dat betreft ben ik een beetje een kluizenaar. Ik heb een ontzettend bleke huid, dus als het super warm is, dan heb ik het niet zo.

nieuwe album van Nothing But Thieves verschijnt. En Nothing But Thieves, dat is een band van toch wel groot formaat. En dat laatste album, dat ging wat meer de elektronische kant op. Heb ik zelf aan zich ook niet heel veel problemen mee. Want neem bijvoorbeeld een track als Welcome to the DCC. Ik vind het fantastisch. Maar het lijkt erop dat het nieuwe album, dat het weer helemaal, dat volledig de focus weer terug gaat naar de gitaren. En laten we eerlijk zijn, daar is ook heel weinig mis mee. De eerste single van het nieuwe album heet Evolution. Dat is een van de nieuwere singles van Nothing But Thieves. En die hoor je nu hier op Kink, jouw alternative rock radio.

0: En dan is cijfers dan in het algemeen. We hebben niet 9 cijfers ook nog eens op het rad staan. Dus ik geef er een slinger aan. En even kijken. I, Z, A, B,
1: C.
0: C. We zijn op de letter C beland. Welke track begint met de letter C die jij echt helemaal tof vindt? Geef die door via de Kink-app, hoor je hem wellicht zometeen. Naast ook nog eens muziek van onder andere Pulp en Volbeat.
1: Kink.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
4: Bij u.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Dit is het station van Den Helder. POD. En de zomer van Kink.
4: Zometeen Simple Minds, Alive and Kicking.

0: Simple Minds. En een track die zo ontzettend goed is dat de titel ervan een slogan is geworden voor een themakanaal van Kink. Mocht je namelijk heel erg ontzettend dat je denkt, oh, ethisch muziek, alternative ethisch, kom maar door. Ook via de Kink app te checken. Kink ethisch, met als slogan dus alive en kicking. Simple Minds hoorde je zojuist.
1: Het Kink ABC.
0: Zojuist heb ik weer een slinger gegeven aan het Kink ABC-rad. Dat grote rad in de studio. Wat tijdens de zomer van Kink heel veel gebruikt wordt. Want 3 keer per dag wordt aan het rad gedraaid. Daar komt dan een letter uit. Jij en de medekinkers moeten dan vervolgens tracks uitkiezen die beginnen met de desbetreffende letter of een cijfer als het grote rad op het hekje terechtkomt. Maar dat is vandaag niet gebeurd. Want vandaag gaat het om, op dit moment gaat het om de letter C. En er zijn zo ontzettend veel tracks ingestuurd dat ik gewoon zelf weer aan een rad heb moeten draaien. Heb ik allemaal post-it-nootjes heb ik erop geplakt. Met de namen van medekinkers. Want zo ontzettend veel fijne tracks zijn er gemaakt met de C. Dat is ongelooflijk. Uiteindelijk heeft dat rad besloten dat Henriette eruit is gekomen. Zij stuurt via de Kink app. Carson van The Killers. Heb ik al een tijd niet gehoord. Goeie track inderdaad. Zeg, hey, potverdorie. Bob die stuurt via de Kink app. Aangezien ik vakantie aan het vieren ben. Doe maar Oasis met cigarettes en alcohol. Nou, weten we ook meteen wat de tijdverdrijf is van Bob. Wel goede plaat trouwens. En Jasper die stuurt omdat het wel weer tijd wordt voor een nieuw nummer. Van deze band zeg ik Arctic Monkeys met Cornerstone voor het Kink ABC. Oeh, ook een hele goeie zeg.
1: Het Kink ABC.

0: uithalen van Brandon Flowers. Het is toch wel legendarisch, hè? Je hoorde Caution van The Killers. Caution! Ja, probeer het maar eens na te doen. Ik heb zojuist een poging gewaagd. Ging niet goed zoals je hoorde. Goed. Het is bijna 11 uur. Zometeen is hier Erik Corton. Caution was trouwens, het begon met de letter C. Was ook door het Kink ABC-rad die dus op de letter C eindigde. Erik Corton gaat later vanmiddag weer een slinger aan dat rad geven. Welke letter daaruit komt, weet ik eigenlijk ook nog niet. Ja, dat is maar één manier om erachter te komen. En dat is om Kink lekker aan te houden. Zometeen is Erik hier dus met onder andere de nieuwe single van Biba Doobie. En ook Soundgarden komt eraan.
1: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Bijna 50.000 Marokkanen zijn gisteren de Spaanse stad Ceuta ingetrokken. De meeste door langs een dam en hekken te zwemmen die de grens tussen Marokko en Spanje vormen. Daarbij zouden 20 mensen zijn verdronken. Dat er ineens een invasie was van Marokkanen komt doordat Marokkaanse grenswachters niks deden. Het kabinet heeft ook gereageerd op de invasie van Marokkanen in Ceuta. Buitenlandminister Tom Berendsen vindt dat Spanje alles moet doen om de grens dicht te houden. Ook wil hij dat Marokko de nodige stappen zet, maar welke laat hij in het midden. Ook zegt Berendsen contact hebben gehad met zijn Marokkaanse en Spaanse collega's. De NS kan nog niet inschatten wat de impact is van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Volgens de FNV rijden dan de hele dag geen treinen, metro, trams en bussen uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. De FNV heeft de staking nog niet officieel bij de NS aangemeld. En sinds het weekend zijn ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem gereden. Het overgrote deel had een buitenlands kenteken en krijgt geen boete omdat de regelgeving daartoe nog niet is aangepast. Bijna 600 Nederlandse voertuigen zijn geflitst en krijgen een boete van 500 euro. Het weer dan van Weer Online. In het noorden soms buien, mogelijk met onweer. Daar wordt het rond 20 graden. In de rest van het land droog met later meer zon en maximaal 23 tot 28 graden.

0: zomer van Kink.
1: Je hoorde de Dandy Warhols en Bohemian Like You. Daarvoor nog Sunday Set van Bieber de Bee en Spoonman van Soundgarden. Dat is zo grappig. Ik moet dan altijd, als ik Soundgarden deze Spoonman draai, krijg ik altijd beelden van de hele band en technici en gitaarrodies, vrouwen, kinderen, weet ik veel, in de studio waarvan Chris Cornell dan zegt, ja, het heet nou eenmaal Spoonman. Hier heb je een lepel, trek die la open in de keuken, allemaal lepels hier op de keuken. En rammelen maar, rammelen met z'n allen. Dat moet toch een heel aandoenlijk beeld geweest zijn van die gasten, stoere gasten van de band en alle aanhang die daar met lepels aan het rommelen zijn, omdat het liedje Spoonman heet. Ja, wat ga ik doen? Nou, het is zomer. Jim heeft net al uitstekend zijn best gedaan weer, natuurlijk in de ochtend. En daar ga ik gewoon mee verder, want we draaien heel veel goede muziek tijdens deze zomer van King. Doen we normaal gesproken ook wel, maar het is wel extreem lekker. Straks onder andere Bush and Elephant. Maar eerst een band waarvan ik ongelooflijk veel foto's van bandshirts krijg opgestuurd. Want bijna iedereen heeft wel een t-shirt van deze band in de kast liggen volgens mij. Want bandshirt ding straks natuurlijk in het volgende uurtje. Dus als je alvast een leuk shirt aan wilt trekken en mij een fotootje wil hebben, is dat van harte welkom. Deze band zit er eigenlijk altijd wel tussen. Ramones! En China is a punk rocker.
0: De zomer van King.

0: Je hoort de Fountains of Wayne en Stacey's Mom. Zometeen. Oh, dat is trouwens wel heel grappig. Ja, moet ik even vertellen, want ik zit nog in Kenia. Ik ben volgende week ben ik weer terug. Maar ik heb hier dus... er werkt hier iemand bij ons op de boerderij. Die is moeder van een meisje dat Stacey heet. Ja, daar ging dit liedje helemaal niet over, maar het is wel gewoon toevallig. Oké, nou, anyway, zometeen hier op Kink. Tijdens onze Louis heet de zomer Block Party, Weezer en System of a Down.
1: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
5: King.

Jones Counting Crows hoorde je, of Crows, wat is het nou eigenlijk? Het is volgens mij is Crows, toch? Peter, die zit altijd op mijn Engelse uitspraak. Heel leuk, hij vindt het meestal goed gaan, behalve bij Iron Maiden, maar dat gaat nu ook een stuk beter. Maar misschien dat Peter het weet, of het Counting Crows of Counting Crows. Wat het nou precies is, Peter, laat me weten. Via de Kink-app. Ik zeg het alvast, zometeen in het volgende uur, ik had het er net over bij de Ramones, een Kink-shirt, een band-shirt. Ik heb een Kink-shirt voor jou, als jij een leuk band-shirt naar mij opstuurt, als je hem aan hebt, als je hem nog niet aan hebt, trek hem dan even aan, maak een fotootje, stuur het naar mij op en voor je het weet draai ik je de desbetreffende band, krijg jij van mij een Kink-shirt. Dat allemaal in het volgende uur. Want, ik heb voor je klaarstaan, Leap, Lenny Kravitz, mijn eerste blok.

0: Zometeen hier op King Kong andere Living Color, Buffalo Tom, Go Back to the Zoo en een mooi bandshirt waar ik aandacht aan ga besteden. Tenminste, als jij het naar me opstuurt. Dus ga je gang. Tot zo.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79. Aldi.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In de duinen bij Oudorp, dat is op Goeree-Overflakkee, is brand uitgebroken. Op 3 plekken is de brand ontdekt. Omdat het vuur lastig is te bereiken, zet de brandweer speciale voertuigen in, speciaal voor moeilijke plekken. Het duinpad is afgesloten. De brandweer roept mensen op weg te blijven. Vervoerders in het openbaar vervoer noemen het heel vervelend dat reizigers de dupe worden van een landelijke OV-staking. Die heeft de FNV aangekondigd voor 9 september. Dan ligt het hele OV plat uit protest tegen de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Volgens brancheorganisatie OVNL hebben vervoerders begrip voor de staking. Het heeft even geduurd, maar in Kampen kunnen de geëvacueerde bewoners weer terug. Vanwege een grote brand in de kelder van een flatgebouw werden vannacht 60 appartementen ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een verzorgingshuis. De brandweer moest eerst meten of in hun woningen geen giftige stoffen meer waren. En Japanse wetenschappers claimen een belangrijke stap te hebben gezet in de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Die ontstaat doordat eiwitten zich ophopen in de hersenen. Maar waarom dat gebeurt, bleef onduidelijk. De Japanners hebben nu een molecuul ontdekt dat het veroorzaakt. Het weer dan van Weer Online. In het noorden soms buien, mogelijk met onweer. Daar wordt het rond 20 graden. In de rest van het land droog, met later vandaag meer zon. En maximaal 23 tot 28 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
5: Met zometeen editors Living Color, maar eerst...

0: Je hoorde de laatste single van Editors. En die heet, dat is niet de laatste, maar de meest recente. Want de laatste, nee, die band gaan er wel even door. Maar dus de meest recente single van Editors, die heet The Rush. Daarvoor Glamour Boys van Living Color.
1: Kink Band shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Tijd voor het bandshirt verhaal. Ja, als jij een bandshirt aan hebt vandaag, stuur me even een fotootje. Er komen al hele leuke binnen, maar het kan altijd leuker. Dus stuur me even een fotootje als jij een bandshirt aan hebt. Voor je te weten draai ik de band en krijg jij van mij een gloednieuw kinkshirt. Dat is eigenlijk het hele simpele principe. Dat doen we om de 4 uur. Dus je kunt veel van die shirts winnen. En wij vinden het heel leuk om al die mooie bandshirts binnen te krijgen. Straks Interpol en Go Back to the Zoo. Maar eerst Buffalo Tom en I'm Allowed.

0: Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Een Batman liedje van U2. Daarvoor Obstacle One van Interpol. In vorige uur had ik het even over Counting Crows. En volgens Peter, die daadwerkelijk heeft geluisterd en heeft gezegd... dat is mijn Engelse criticus, hè, mijn uitspraakcriticus... dat Counting Crows prima is. Crows is meer dialect in een bepaalde plek in Engeland, geloof ik. Tenminste, volgens Peter. Nou goed, hartstikke bedankt Peter. Zometeen onder andere Evanescence, The Strokes en een heel mooi bandshirt.
1: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.

0: dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: CeraVeeje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: Tonight hoorde je van The Strokes. En daarvoor nog Who Will You Follow, de laatste single van Evanescence. Ook weer niet de laatste, nee, de meest recente. Want die gaan ook nog wel even door, denk ik. Ze waren even weg, maar ze zijn teruggekomen met deze snoeihard fijne single.
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Dan is het nu de hoogste tijd voor een mooi bandshirt. Ik heb er heel veel binnengekregen. Maar Jorien had voor vandaag de leukste aan. Staat ook in de keuken. Ze heeft allerlei keuken-utensils in handen. Waarom, weet ik niet. Maar waarschijnlijk is dit een oudere foto, gok ik zo. Maar Jorien heeft een t-shirt aan van Bring Me The Horizon. En daarvan draai ik Mother Tongue. Dus Jorien, voor jou bij deze een mooi Kink-shirt. En voor jou als luisteraar, heel fijn. Bring Me The Horizon, Mother Tongue.
1: Kink Band-shirt verzoek.

0: Zometeen tijdens de zomer van Kink hier op deze prachtige zender toe door Cinema Club Wheatus, Violet Grohl en The Smiths.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
0: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
0: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
0: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
0: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
2: Kink.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: de zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
1: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Het aantal migranten dat is omgekomen toen ze probeerden vanuit Marokko de Spaanse stad Ceuta binnen te komen is opgelopen tot 24. Gisteren wilden tienduizenden migranten zwemmend het strand van Ceuta bereiken. De Spaanse regering stuurt nieuwe versterkingen naar het gebied, inclusief drones en duikers. De duinbrand bij Oudorp op Goeree-Overflakkee is onder controle, meldt de veiligheidsregio. De brandweer is bezig met nablussen om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Op 3 verschillende plekken werden brandhaarden ontdekt. De brandweer gebruikt een speciale voertuig om te blussen en zet ook drones in. Op de A12 bij Babberich in Gelderland is een groot ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens. Er zijn een paar gewonden. Hoe het met ze is niet bekend. Volgens de ANWB was er vlak voor het ongeluk een file op de A12, veroorzaakt door grenscontroles. Of die file heeft geleid tot het ongeluk, is de politie aan het uitzoeken. En door het omstreden WK-plan van de FIFA is al iemand opgestapt. Het is de topadviseur van FIFA-baas Infantino. Hij ziet het idee totaal niet zitten en wil er niks mee te maken hebben. De FIFA wil een belang in het WK-voetbal verkopen. Dat leidt tot veel verzet, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag vallen in het noorden en oosten nog buien. In de rest van het land is het droog met geregeld zon bij 23 tot 28 graden. Maar in het noorden is het minder warm. Morgen droog en zonnig bij 21 tot 26 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
3: Met zometeen Weedus, Violet Grohl, maar eerst...

Lekker triootje zo op deze donderdag. Teenage Dirtbag Weed is daarvoor Bug in the Cake. Van Violet Grown. Ik open natuurlijk met Song 2 van Blur. Heel grappig, heel geestig. Hier, ik zit nog steeds in Kenia. Volgende week ben ik weer gewoon thuis. Maar ik zit nog steeds in Kenia en ik was hier laatst in een shopping mall. Ja, die zijn hier. En er zitten allerlei, er zitten supermarkten in en van alles en nog wat. En ik dacht, dan ga ik eens even koffie drinken, eens even rustig zitten, eens even kijken wat hier nou eigenlijk allemaal rondloopt. Want ik kom daar eigenlijk nooit. Want ik woon buiten de stad en ik kom daar eigenlijk nooit in die mall. Maar ik zat koffie te drinken en toen hoorde ik opeens... Woehoe, daar werd gewoon Song 2 van Blur door de speakers heen gejaagd. Nou, dat is best wel uniek als je weet dat er hier op het platteland... in ieder geval nog nooit iemand van Blur heeft gehoord. Maar daar in die shopping mall zat er dus blijkbaar iemand met een lijstje muziek. Die dacht, dat is een lekker nummer om eens te draaien in deze hoedanigheid. Goed, dat gezegd hebben we zometeen live en Two Door Cinema Club. Maar eerst Heaven Knows I'm Miserable Now. Is niet zo, want ik voel me prima. Dit zijn de Smiths.

0: Door de E-Punk van Vampire Weekend. Zometeen hier op Kink tijdens de zomer van Kink. Higpi, Liquido en The Clash. Kink.
1: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij BelSimpel.
2: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Nieuw! De melanzane pizza van

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekkere

Opvallend, gebeurt bijna nooit. Ik draai twee bands achter elkaar die allebei een Q in de naam hebben. Hikpi en Liquido. Dat is geestig. Dat valt me nu opeens op. Omdat komt omdat je, als je het op papier ziet staan, dan zie je dat. Want Hikpi zou je ook anders kunnen schrijven. Maar je schrijft het H-I-Q-P-I-Y. En Liquido is L-I-Q-U-I-Do. Dus, zometeen. Die fantastische ex-Kink XL van de Queens of the Stone Age, die nieuwe Easy Street. Linkin Park, maar eerst, should I stay or should I go? Altijd de vraag. Dit is The Clash.

0: zometeen in het volgende uur is het natuurlijk weer hoogste tijd dat ik een slinger aan het rad geef voor de Kink ABC. Welke letter gaat eruit rollen waarmee jij dan liedjes kan gaan insturen? Dat onder andere, maar ook Yard Act, Van Halen en Inhaler.
1: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Woehoe! 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De tienduizenden migranten die gisteren de Spaanse stad Ceuta bestormden... worden teruggestuurd naar Marokko, zegt de Spaanse premier Sanchez. En volgens hem werkt Marokko daaraan mee. Aan de Marokkaanse kant van de grens staan nog migranten... die de kant van Ceuta op willen. En zouden er al 30 gearresteerd zijn. Bij het ongeluk op de A12 in de buurt van de Duitse grens... zijn 3 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. In de buurt van Babberich reden 2 vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. Dat kan te maken hebben met de file die daar geregeld staat in verband met grenscontroles. Vakbond CNV weet nog niet of het meedoet aan de landelijke OV-staking op woensdag 9 september. Die is aangekondigd door de FNV uit protest tegen de bezuinigingsplan op de sociale zekerheid. Die dag gaat alles plat. Dat betekent dus dat er 24 uur lang geen treinen, trams, bussen en metro's rijden. En de speciale tribune die is gebouwd voor de Knelparade morgen in Amsterdam is uitverkocht. Maar door annuleringen zijn nog wat laatste kaarten beschikbaar, zegt een woordvoerder. De tribune biedt plek aan 10.000 mensen. Hij ligt aan de Prinsengracht en biedt een perfect uitzicht op de botenparade. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag in het noorden en oosten mogelijk nog buien. In de rest van het land droog met geregeld zon bij 23 tot 28 graden. En in het noorden minder warm. Morgen droog en zonnig bij 21 tot 26 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
0: Met zometeen Iggy Pop en Kate Pearson in Hiller. Maar eerst Blink 182.

0: zomer van Kink.
1: Ach man, wat klonken ze toch leuk samen. Jammer dat ze niet meer hebben. Ze hadden best wel een paar nummers mogen doen, wat mij betreft. Iggy Pop en Kate Pearson hoorde je in Candy. Daarvoor Hole in the Ground van Inhaler. Zal ik gewoon een ros aan het rad geven? Nou ja, kan je uitschrijven, dat doe ik gewoon. Ik geef nu een ros aan het rad. Even kijken met welke letter je...
0: Het Kink ABC.
1: Liedjes kan gaan insturen.
0: U.
1: Met de letter U. Oeh. Met de letter U. Ja, daar zijn er wel een paar van. Ja, daar zijn er wel een paar van. Dus de letter U, dat is het. Stuur mij op welk nummer met de letter U jij graag... welk liedje met de letter U je graag zou willen horen. Doe ik dat straks. Ik heb daar drie plekken voor. Dus wees fantasierijk, zou ik zeggen. Zometeen de Temper Trap en Van Halen. Maar eerst New Beginnings. Dit is Yard Act.

0: I'm home, hoor je in Hyperspace Mountain. Ik vind het leuk om dat zo te zeggen, dat Honey, I'm home. Dat het een fantastische uitspraak en een uitroep is om daadwerkelijk eens te doen. Ik zei het van de week ook, er zijn een paar mensen die het hebben geprobeerd en zeiden inderdaad, zelfs de planten werden er blij van. Gewoon als je thuis komt, gewoon eens roepen. Ook al ben je alleen, kan je uitschelen. Misschien dan zeggen de schilderijen aan de muur wel, oh wat leuk, wat fijn dat je er weer bent. Roep het gewoon, Honey, I'm home. Goed, de band heet dus Honey, I'm Home. Het liedje dat je hoorde heette Hyperspace Mountain. Ik ben op zoek via het Kink ABC naar 3 liedjes met de letter U. Ik krijg al mooie binnen, maar kom maar door. Er is nog tijd en er is nog ruimte. Zometeen onder andere Dropkick Murphys, The Waterboys en Faith No More. Kink.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: A Girl Called Johnny van de Waterboys hoorde je naast The Hole of the Moon. Een van die liedjes van de Waterboys die ook erg fijn is. Goed, er zijn 3 songs binnengekomen met de letter U.
1: Het Kink ABC.
2: Met de letter U.
0: En die zijn ingestuurd door Karin, door Sepp met dubbel P en Leo. En ik ga zo meteen beginnen met die van Leo. Dat wil zeggen dat Underdog van Kasabian, ingezonden door Karin, zo meteen volgt. Sepp met dubbel P heeft IMF. Unbelievable, daar zat ik ook meteen aan te denken. En Leo komt met de meest voor de hand liggende, wat mij betreft, You Somebody, Kings of Leon.

0: Het is zomer op Kink. En wie wil je dan heel graag horen? Nou ja, Mick Hummel natuurlijk. Nou, kom dat even lekker uit, want die zit er al klaar voor, toch Mick? Ja, precies. Mick is helemaal klaar en ik ook, want ik ga even reizen. Ik ga vanuit Kenia terug naar Nederland, dus vanaf volgende week zit ik weer gewoon in Nederland. Goed weekend alvast en veel plezier met Mick. Tot later, hè. Hoi. Kink.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel.

0: jij je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In heel Europa hebben natuurbranden nu al meer natuur verwoest dan vorige zomer. Het gaat om een gebied dat net zo groot is als de provincie Zuid-Holland. Vorig jaar was het nog ruim de helft minder en toen was de piek ook een maand later. Spanje, Italië en Frankrijk zijn dit jaar het zwaarst getroffen. De migranteninvasie in Ceuta lijkt over zijn hoogtepunt heen. Zo'n 25.000 mensen zouden het kleine stukje Spanje in Marokko intussen vrijwillig hebben verlaten. Dat is ongeveer de helft van het aantal mensen dat er was. De migranten hoopten via Ceuta naar Spanje zelf of andere Europese landen te kunnen. In Zandvoort is een jongen van 16 vrijgelaten die deze week een bezoeker van de Pride zou hebben mishandeld. Hij moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden, omdat hij voorlopig verdachte blijft. De politie is namelijk nog bezig met onderzoek waarbij een van de vragen is of het anti-homo-geweld was. En de Britse premier Burnham is als voetballiefhebber geen fan van FIFA-baas Infantino en zijn plan om het WK te verkopen. Hij vond het hele idee vanaf het begin al schandalig, maar nu noemt hij Infantino ook de verkeerde man om de baas te zijn. Het is nog maar de vraag of Infantino zijn zin krijgt, want bijna geen enkel land lijkt voor. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig. Het is 23 tot 28 graden. In het noorden is het iets minder warm. Morgen ook droog en zonnig en 21 tot 26 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Nick Hummel.
3: Met nieuwe muziek van Cloud Surfer zometeen. Ook R.E.M. En dit is Weezer, Buddy Holly.

0: R.E.M. hoor je bij Kink.
1: De zomer van Kink.
0: Ja, hallo met Mick.
2: Goedemiddag, Mick.
0: Goedemiddag, het is de vrijdagmiddag in de zomer van Kink. De zomerprogrammering waarbij ik vandaag je gezelschap mag houden tot een uur of zeven met de allerfijnste alternative rock. Ik zie ook heel veel toffe bandshirtfoto's weer voorbij komen in de Kink app. Echt leuk om te zien deze weken. Als je foto's stuurt van jou in een bandshirt van een van je favoriete bands, dan maak je dus kans op een nieuw Kink-shirt. En dat we die band op de foto dan ook gaan draaien in het bandshirtverzoek. Dat later zo meteen. En ook weer een draai aan het Kink ABC-rad. En gewoon heel veel fijne alternative rock van Arcade Fire bijvoorbeeld. Supergrass en ook Three Days Grace hoor je zo meteen na deze Kink-classic van Big Country.

0: I Hate Everything About You, 3 Days Grace. Je moet misschien eigenlijk aan deze denken vooral. Ja, toch? Ugly Kid Joe. Maar deze heet ook zo. I Hate Everything About You, 3 Days Grace in de zomer van Kink. Met zometeen fijne muziek van Red Hot Chili Peppers. Die nieuwe van The Pretty Reckless. En ook een 7,5 minuut lange classic van Oasis. Nou, 3 keer raden. Welke zo meteen?
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: De maatschappij, dat ben jij.
5: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
6: Ah, nee.
5: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

Wat een meesterwerk blijft dit toch ook, hè? Champagne Supernova, Oasis bij Kink Alternative Rock Radio in de zomer van Kink. Ik kan me zo voorstellen dat je deze zomer met al dat gehang en een beetje lekker zonnen en een beetje ontspannen en lekker vakantie vieren en zo, dat je misschien hier en daar een beetje een soort van half schuldgevoel hebt van oh, ben ik wel goed bezig, ben ik wel productief, doe ik wel iets, ben ik niet al mijn verantwoordelijkheden aan het uitstellen, dat een beetje dat gevoel. Nou, bedenk je dan maar, het kan altijd erger. Er is deze week in een Australische bibliotheek in Kiama, dat is een kustplaatsje daar, is een boek ingeleverd in de bibliotheek 150 jaar te laat. 150 jaar na de uitleendatum. Die man die had dat gevonden in een verbouwing van zijn huis en waarschijnlijk heeft zijn bedovergrootvader dat boek ooit een keer geleend. Nou, de bibliotheek is in ieder geval heel blij dat ze dat alsnog hebben ingeleverd, maar als je dus een beetje het gevoel hebt van ik ben dingen aan het uitstellen, ik kom er niet aan toe, ik ben mijn verantwoordelijkheid aan het oplopen in deze zomervakantie. Het kan altijd erg. Foo Fighters, sowieso bij Kink, naar MGMT.

0: gaat eigenlijk over een gestoorde moordenaar. Dat laten we wel wezen, maar toch klinkt het heel erg gezellig. Talking Heads en Psycho Killer bij King Alternative Rock Radio. Met zometeen muziek van Audioslave, Lloyd Call and the Commotions en ook Wodan Boys, hoor je straks.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De Spaanse premier Sanchez heeft een persconferentie gegeven over de situatie in Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Hij geeft mensensmokkelaars de schuld van de migranteninvasie. Zij zouden migranten verhalen op de mouw spelden dat je via Ceuta makkelijk naar Europa kan. Sanchez is daar woedend over. De situatie in Ceuta lijkt nu weer wat rustiger. De helft van de 50.000 migranten heeft de enclave intussen vrijwillig verlaten en is weer op Marokkaans grondgebied, zegt Spanje. De migranten gingen met de boot of zwemmend naar Ceuta. Zeker 43 mensen hebben de tocht niet overleefd. Een Britse uitvaartondernemer heeft jarenlang de boel belazerd. Hij vertelde families dat hun dierbaren waren begraven, terwijl dat niet altijd gebeurde. Volgens de rechter heeft hij daarmee hun vertrouwen op een bizarre manier misbruikt. De man viel 2 jaar geleden door de mand toen lichamen werden gevonden. Hij moet 20 jaar de cel in. En muziekapp Suno moet in Duitsland auteursrechten betalen. Gebruikers kunnen allerlei dingen invullen en AI maakt daar dan een liedje van. Maar die zijn vaak gebaseerd op bestaande nummers waar niet voor betaald is. Voorbeelden die werden gegeven in de rechtbank: Forever Young van Alphaville en Mambo No. 5. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig. Het is 23 tot 28 graden. In het noorden is het iets minder warm. Morgen ook droog en zonnig. Dan wordt het 21 tot 26 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op onder andere de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10, 4 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A12 richting de Duitse grens is de weg dicht tussen Zevenaar en knooppunt Oudijk. Het komt door een eerder ongeluk. Je kan omrijden via Nijmegen en Boxmeer over de A50, de A73 en de A77. En het gaat waarschijnlijk tot 5 uur duren. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je 20 minuten op onthoud. En tot slot de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe heb je 3 kwartier vertraging. Het komt door een afgevallen lading. De rechte rijstrook is hier dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Nick Hummel.
4: Met Lloyd Cole en de Commotion zometeen naar Audioslave. Dit is Doesn't Remind Me.

0: Close call in the commotions and rattlesnake spiking.
1: De zomer van Kink.
0: Ik weet niet of je wel eens dingen op social media plaatst. Waarschijnlijk wel. Dan is er een foto en dan moet je er ook een caption bij schrijven. Een tekstje wat er dan onder staat. En waarschijnlijk denk je daar wel even over na, wat je daar dan van maakt. Ik vind het altijd leuk om een beetje te lezen hoe mensen dat dan doen en wat dat dan over hun zegt. Ik volg ook de Wodan Boys op socials en zij maken er altijd echt een soort van grapje van. Een filmpje waarop ze schrijven, we worden wereldkampioen. Nou, dat vind ik leuk. Even kijken, wat staat er? Oh ja, dat ze nou Zwarte Cross en Halfpop waren geweest. En dan, het gaat uitstekend. Ja, ik moet daar toch gewoon heel erg lachen. Zwarte Cross, you silly dogs, dit was ziek. En dat soort captions. Als je jezelf even een lol wil doen, ga even naar de socials van de Wodan Boys en lees hun captions erbij. Die zijn minstens net zo goed als hun muziek. Die ga je de komende minuten horen bij Kink. Wodan Boys en Blindsided.

Ik heb me wel eens laten vertellen door bedweterige taalnazi's, zeg maar. Dat alle voorbeelden die zij hier noemt, dus bijvoorbeeld rain on your wedding day en al die andere dingen, dat dat helemaal geen exacte voorbeelden zijn van dingen die ironisch zijn. Want dat is dan toch op zich ook al wel heel erg ironisch. In Ironic van Alanis Morissette bij Kink, in de zomer van Kink. Waar je zometeen muziek krijgt die fijn is voor als je een beetje emo bent. Als je je eyeliner om hebt. Muziek van My Chemical Romance. Ze zijn aan het toeren en ik moet toch echt even er werk van maken om daar ook een show van mee te pakken. Ga ik even uitzoeken. Na Tame Impala, The Less I

0: Depeche Mode. Reach out and touch faith. And Personal Jesus. Bij Kink, Alternative Rock Radio, waar je zometeen muziek krijgt van The Breeders, Villanelle en ook Franz Ferdinand komt eraan.
1: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Half 5. Kink. ANP Headlines.
0: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de 3 terreurverdachten... die deze week werden opgepakt bij een grote politieactie. Ze zitten nog zeker 2 weken vast. De Spaanse premier Sanchez is in Ceuta geweest, dat overlopen werd door tienduizenden migranten. Hij gaf de schuld aan mensensmokkelaars. Ceuta ligt in Marokko, maar is van Spanje. En de Russische ambassadeur in Polen moet tekst en uitleg geven over de raket die gisternacht insloeg in het NAVO-land. De raket kwam uit Rusland en was bedoeld voor Oekraïne. Er past ook een kernkop op. Het weer van Weer Online? In het noorden en oosten kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig. Het is 23 tot 28 graden. In het noorden iets minder warm. Morgen ook droog en zonnig en 21 tot 26 graden.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring Noord. Voor de Zeeburgtunnel gebeurde eerder een ongeluk. Daardoor zijn nu 2 rijstroken dicht en heb je 50 minuten vertraging. Op de A15, Europoort richting Rotterdam, heb je tussen Hoogvliet en Rotterdam-Charloos 20 minuten vertraging. Ook hier ging het mis en daardoor is de linker rijstrook dicht. Van wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 7 kilometer file met 25 minuten vertraging. Van naar de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe is de rechte rijstrook dicht.

0: Nocebo, Villanelle bij Kink.
1: De zomer.
2: De zomer van Kink.
0: Het is de zomer van Kink. We zitten er middenin. 4 weken lang zomerprogrammering met bijzondere dingen die we doen. Zometeen ook weer een draai aan het Kink ABC-rad. En de Kink Bandshirt verzoeken. Je kan door het dragen van jouw favoriete band kun je zorgen dat ze ook gedraaid worden bij Kink. Doe je door een foto te sturen van jou in jouw bandshirt. En dan maak je meteen kans op dat je die artiest gaat horen. En op een nieuw Kink-shirt. Check even kink.nl of de Kink Store als je zelf ook dat shirt gewoon wil kopen. Of doe dus mee met het bandshirtverzoek. Zometeen bel ik even iemand terug die een foto heeft gestuurd van hem of haar in een bandshirt. En dan gaan we die band daar ook draaien bij Kink. In de tussentijd muziek van Muse en Franz Ferdinand nu. Dit is Ulysses.

0: Pink met Muse en Mercy. Daarvoor ook nog Franz Ferdinand, Ulysses.
1: Pink Band Shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Marijke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik bel jou terwijl jij druk de auto aan het inladen bent.
2: Ja, dat klopt.
0: Jullie gaan lekker op vakantie. Waar gaan jullie heen?
2: We gaan naar Limburg.
0: Oh, nou,
2: naar Amerika.
0: Oh, dat is leuk. Dat is waar ONS vandaan komt ook.
2: Oh, echt?
0: Ja.
2: Oh, dat wist ik niet.
0: Nou, heel veel plezier daar. Heb je ook je bandshirt ingepakt nu in het koffertje?
2: Die zit fris gewassen in mijn koffer, inderdaad. Zeker.
0: Jij stuurde een foto van jou in jouw Metallica t-shirt.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Jij bent wel, dat is wel een van jouw favoriete bands, zie ik ook aan de foto volgens mij.
2: Ja, dat is zeker een van mijn favoriete bands. Ja, absoluut.
0: Dus jij neemt het ook mee naar Amerika daar in Limburg?
2: Ja, zeker.
0: Fijn.
2: En ik heb ook slippers van Metallica, die zitten ook in mijn tas.
0: Oh, wat goed. Heb je ook nog een handdoek van Metallica?
2: Nee, dat helaas niet.
0: Nou, dat is dan voor de volgende vakantie leuk. En wat je ook de volgende vakantie in je koffertje kan doen, is dan dat nieuwe Kingshirt. Want die ga ik je opsturen als dank voor jouw bandshirtverzoek. En dankzij jou is Metallica nu op weg naar de vakantie. Of in ieder geval bij het inruimen van de auto op de radio.
2: Oh, te gek. Dankjewel. Superleuk.
1: Kink bandshirtverzoek. Jij draagt, wij draaien.

0: It's a ritual.
1: The Warning and Ritual. Bij Kink Alternative Rock Radio op de vrijdagmiddag. Mocht je toch gewoon wel aan het werk zijn en niet zomervakantie hebben, dan kijk je misschien uit naar het weekend wat zometeen begint na 5. Nou, dan beginnen we met muziek van Nothing But Thieves en ook Bush. Hoi zo.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Kink. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het van weer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode pindpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79. Aldi.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De 3 terreurverdachten die deze week werden opgepakt bij een grote politieactie zitten nog zeker 2 weken vast. Het was al bekend dat 1 al eens was veroordeeld voor aanslagplannen in België. En de andere 2 waren eerder in beeld voor opruiing tot terreur. Waar ze nu precies van verdacht worden is niet bekend. De migrantencrisis in Ceuta is de schuld van mensensmokkelaars. Dat zei de Spaanse premier Sanchez op een persconferentie in Ceuta. Dat ligt in Marokko, maar is van Spanje. De enclave werd de afgelopen dagen overlopen door tienduizenden migranten. De meeste zijn weer teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. In Tilburg is iemand opgepakt die 2 ontvoeringen van criminelen zou hebben voorbereid. Hij is de 5e die vastzit. De vermoedelijke opdrachtgevers van die ontvoeringen werden begin dit jaar al opgepakt in Colombia. Zij moeten nog worden uitgeleverd aan Nederland. Het zou allemaal te maken hebben met drugshandel. En de Russische ambassadeur in Polen moet komen uitleggen waarom een raket gisternacht insloeg op NAVO-grondgebied. Dat gebeurde op zo'n 100 kilometer van de grens tussen Polen en Oekraïne, waar de raket eigenlijk voor bedoeld was. Het bleek een Russische kruisraket te zijn, waar ook een kernkop op past. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring Noord. Eerder gebeurde bij de Zeeburgertunnel meerdere ongelukken. Daardoor zijn nog 2 rijstroken dicht en heb je een uur vertraging. Wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurt er 20 minuten langer over, want de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A28 richting Zwolle. Tussen Harderwijk en afrit Epe heb je 3 kwartier vertraging. Dat komt door een vrachtwagen die zijn lading mest is verloren. De rechte rijstrook is hierdoor dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
10: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Mick Hummel.
1: Evolution van Nothing But Thieves krijg je zo meteen naar Bush.

0: Nothing But Thieves en Evolution.
1: Zomer van Kink.
0: Single van dat album, Stray Dogs. Dat gaat 25 september uitkomen. En voor je het weet is het zover, hoor. We zitten nu alweer op de laatste dag van juli. Dus morgen is het alweer augustus. En voor je het weet is het 25 september. En hebben we een heel nieuw album van Nothing But Thieves. Is inmiddels ook alweer een volgende single. Ga je ook nog wel horen bij Kink, denk ik. Wat je zo meteen in ieder geval gaat horen bij Kink is muziek van de Rolling Stones. Naar Florence and the Machine. Dit is Rabbit Heart, Raise It Up.

The Rolling Stones, It's Only Rock and Roll, But I Like It. Zij stonden in de meest recente editie van de Kink Album Top 1000... met, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 albums genoteerd, zie ik hier. Want je kan die lijst terugchecken op kink.nl. 8 albums. We gaan vanavond ook weer, zoals we dat elke avond doen tijdens deze zomer van Kink, van 7 tot 9, 2 uur lang het beste uit de Kink Album Top 1000 draaien. Dan draaien we steeds 2 tracks van elk album. Ik ben niet zo goed in rekenen, maar als jij het weet, pak de Kink-app er even bij en help eventjes. Maar wat is dan de kans dat er een album van Rolling Stones vanavond voorbij gaat komen? Er staan 8 van die 1000 zijn van de Rolling Stones. Is dat dan 8000ste kans? En de kans gaat misschien ook wel omlaag, omdat ik ze nu ook al draai. En we moeten niet te vaak draaien, maar goed, er zit ook alweer een paar uur tussen. Als jij dit kunt kansberekenen, dan laat het even weten via de Kink-app. Hebben we verder helemaal niks aan, maar ik vind het dan toch leuk om dat soort dingen even uit te rekenen. Het is Kink met zometeen muziek van Metal Molly na Mumford & Sons. Die kans is 100%. Dat gebeurt nu. Dit is The Cave. It's

0: Metal Molly bij Kink. Orange hoorde je. Het is de zomer van Kink die zometeen verder gaat met muziek van Pom. En ook U2 komt eraan. Kink.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Half zes. Kink. ANP Headlines.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn al bijna 60 dode migranten geteld. De meeste zijn verdronken toen ze Ceuta probeerden te bereiken. Sommigen deden dat zwemmend. Een vliegtuig van Eurowings werd gisteravond geraakt door de bliksem. Het toestel was onderweg van Stuttgart naar Wenen en keerde meteen om. Passagiers en bemanning waren niet in gevaar. En een Duitse voetbalcoach heeft geen goed woord over voor FIFA-baas Infantino vanwege zijn commerciële plannen rond WK's. De coach vindt dat Infantino zich gedraagt als een maffiabaas. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files nemen af. Er staat nu nog zo'n 90 kilometer file. Veel vertraging op.

0: Kink.
1: Er staat meteen muziek van Pom in je mic. Hi, ga je horen na The Unforgettable Fire. This is you too.
2: Kink. Haha, je zei in je mic. En dat is grappig, want jij heet ook Mick.

Het kan zijn dat je gewoon lekker aan het relaxen bent op je vakantieadres. Bij de camping of onderweg naar een uitje. Of misschien ben je totaal ergens anders op vakantie. Of het kan zijn dat je gewoon wel aan het werk bent. Of dat je op de een of andere reden ook gewoon druk bezig bent. En misschien een beetje een stressvolle vrijdag op weg naar het weekend hebt. Alles moet nog even af. In dat laatste geval, of in dat eerste geval mag je ook gewoon meedoen. Maar in dat laatste geval heb je misschien even behoefte aan een dosis ontspanning. En gewoon even 3 minuutjes wegdromen. Even de ogen dicht, even in door de neus. En uit door de mond. En dat wegdromen, dat kan perfect op deze van de Haunted Youth. Dit is Into You bij Kink.

Guns N' Roses en Yesterdays. Bij Kink, Alternative Rock Radio, met zometeen muziek van Editors. Ook een classic van Therapy ga je horen. Eerst even nieuwe muziek, totaal nieuwe muziek. Sterker nog, misschien wel een nieuwe band die je helemaal nog niet kende. Ze laten zich inspireren door Jeff Buckley, Radiohead, The Smashing Pumpkins, maar ook door Wonderhorse en Fontaines D.C. Het zijn jonge jongens, dus ze zijn net samen een band begonnen. Ze hebben vorig jaar een debuut-EP, Siren, uitgebracht. Ze stonden al in Echo, in het voorprogramma van Bleach 93. Misschien heb je ze daar gezien, of misschien op Rock Werchter. Kortom, fijne band, en we draaien ze graag deze week, want het is de King XL, That's Me, van K.O.

0: Therapy en Nowhere bij King. Het is de zomer van King met zometeen en nog veel meer fijne alternative rock van bijvoorbeeld Within Temptation, Sam Fender en ook The Offspring. Hoi zo.
1: King. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
0: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de Spaanse enclave Ceuta worden steeds meer dode migranten gevonden die verdronken zijn op weg naar het schiereiland, schrijft een Spaanse krant. Ceuta ligt in Marokko, maar is van Spanje. De enclave werd afgelopen dagen overlopen door 10.000 mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. In Amsterdam varen morgen minder pontjes op het IJ, omdat er te weinig schippers zijn. En dat terwijl het dan extra druk is door de botenparade van de World Pride. Maar volgens vervoerbedrijf GVB kan het morgen niet anders. Het veroorzaakt vooral overlast voor mensen die vanuit Amsterdam-Noord naar de Pride willen. Een vliegtuig van het Duitse Eurowings is gisteravond omgekeerd nadat het in de lucht werd geraakt door de bliksem. Het toestel was onderweg van Stuttgart naar Wenen en had zeker 100 mensen aan boord. Het vliegtuig is veilig geland. De passagiers zijn daarna met een ander vliegtuig alsnog naar Wenen gevlogen. En een Duitse voetbalcoach heeft hard uitgehaald naar FIFA-baas Infantino vanwege zijn commerciële plannen rond WK's. De coach vindt dat Infantino zich gedraagt als een maffiabaas. Hij staat achter de Europese voetbalbond UEFA. Die dreigt niet meer mee te doen aan WK's als Infantino zijn plannen doorzet. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Nick Hummel.
0: Met Sam Fender en ook The Offspring zometeen. Eerst Within Temptation. Dit is Stand My Ground.
9: Kink.

0: Away. Ik ben nog steeds aan het nagenieten van die King Presents show. King Presents The Offspring in Amsterdam vorig jaar. Dat was met Simple Plan in het voorprogramma toen.
1: De zomer van King.
0: En het leuke is dat er inmiddels een Simple Plan headliner King Presents show op de planning staat. Met daar dan weer Neck Deep in het voorprogramma. Dat is 9 oktober. Ik heb nu ook alweer zin in. Dus ik zit een beetje tussen twee perfecte King Presents shows. Het overzicht van alle King Presents shows op de agenda vind je trouwens op kink.nl/presents. Zometeen draai ik weer aan het rad van het Kink ABC voor een nieuwe beginletter waar we leuke liedjes bij gaan verzinnen. In de tussentijd muziek van Steeler's Wheel en de nieuwste van Weezer samen met Wednesday nu. We might as well be strangers. Op Kink.

0: Wheeler's Wheel and Stuck in the Middle with You.
1: Het Kink ABC.
0: Elke dag een paar keer, drie keer zelfs, in de zomer van Kink draaien we aan het rad wat hier staat. En daar staan letters op en daar komt dan een letter uit. En dan is het vrij simpel. Ik vraag dan aan jou om een songtitel te verzinnen die begint met die letter. Dan doen we er zometeen drie op een rij in het Kink ABC. Eens even kijken welke letter we vanavond mogen doen.
1: E.
0: De E. Oké. Even denken hoor. Nee, niet maar de E dus. Estella van Kenny Hoopla zou kunnen. Phoenix met Entertainment. Jouw suggestie is welkom. Stuur hem via de Kink uit deze kant op. En horen we zometeen in het Kink ABC.

0: Sizes en Shaking Shoulder. In de zomer van Kink, waar we aan het Kink ABC rad gedraaid hebben, die kwam terecht op de letter E. Dus suggesties zijn welkom via de Kink App. Die komen ook allemaal binnen. Zometeen drie op rij in het Kink ABC. En ook muziek van de Pretenders, Volbeat en The Cure komt eraan.
1: Kink.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
3: Odido. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
17: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
18: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Don't get me wrong, The Pretenders. Tijdens de zomer van Kink draaien wij aan het rad van het Kink ABC. Die komt dan op een letter uit. Een getal kan trouwens ook. Ik weet niet of dat ooit al een keer daarop terecht is gekomen. Volgens mij nog niet, maar wie weet dat dat morgen gebeurt. Voor nu was het de E waar hij op landde, dat rad. En suggesties kwamen binnen via de Kink. Dank daarvoor. Heel veel goede, hele lange songtitels ook. Elderly Woman, Behind the Counter in a Small Town zag ik van Pearl Jam. Electric Feel, Elysium, End of Beginning van Joe, dat is vet. Maar ik ga voor de suggestie van Frank. Die kwam met Ex-Girlfriend van No Doubt. Leuk. Marieke die stuurde Everybody Knows misschien van Johan. Jazeker. En we starten met de suggestie van Twan in de Kink App. Everybody's Fool. Evanescence. Dubbele woordwaardes.
1: Het Kink ABC. Met nu de letter E.

No Doubt, Ex-Girlfriend bij Kink. In het Kink ABC, we hadden letters, de letter E was de beginletter van alle songtitels. Dat was geen soepele zin, maar je snapt hopelijk wat ik bedoel. Ex-Girlfriend, No Doubt dus, Everybody Knows van Johan en ook Everybody's Fool, Evanescence. Het Kink ABC-rad wordt morgenochtend er weer bijgehaald. Dan is hier Lisa Konings. Zij doet dan weer een draai aan het rad en welke letter het dan wordt, dat merk je morgenochtend wel. Voor nu de nieuwste Jack White, Dollar Bill.

0: Nieuwste van Jack White. Dollar Bill hoor je bij Kink Alternative Rock Radio. Straks na het ANP-nieuws van 7 uur... het beste uit de Kink album Top 1000. Die mooie albumlijst die we een paar weken geleden uitzonden... die staat vanavond ook weer in de spotlight. En we draaien van elk album randomly in de volgorde, zeg maar, 2 tracks steeds. Het wijst zich allemaal vanzelf. Zometeen in ieder geval albums van Suede en ook The Killers. Kink.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: Abonneer. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekkere van Albert
3: Heijn. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Woehoe!
4: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De maatregel om fatbikes te weren uit het Amsterdamse Vondelpark in de binnenstad van Enschede lijkt te werken. Het is er veel rustiger en er zijn ook veel minder klachten, zeggen de steden tegen de NOS. Enschede kwam als eerste met het verbod en Amsterdam volgde een maand later. Andere steden willen het misschien ook. Een draconische maatregel in het westen van Nederland. Daar gaan vanaf volgende week woensdag alle sluizen dicht in de regio Den Haag en Rotterdam. De reden is de aanhoudende droogte. Het waterschap voert die dag ook een sproeiverbod in. Er mag geen water meer worden gehaald uit sloten en kanalen. In een voorstad van Athene zijn honderden inwoners en toeristen geëvacueerd door nieuwe bosbranden. Die braken uit op een berg vlakbij de Griekse hoofdstad. De brandweer waarschuwde eerder vandaag al dat het risico op brand groot was in dat gebied. Door de harde wind kan het vuur zich snel verplaatsen richting Athene. En een directeur van de FIFA vindt dat voorzitter Infantino iedereen heeft misleid met zijn commerciële WK-plannen. Het is een idee van één man en dat mag volgens hem absoluut niet gebeuren. Een topadviseur van Infantino stapte zelfs op vanwege het plan dat kritiek krijgt van over de hele wereld. De UEFA dreigt met een boycott. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album top 1000.
6: Kink.
4: Kink.
6: Nummer 79.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe-meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En alle AHA.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Acht uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Amsterdam en Enschede zijn tevreden over het fatbikeverbod. De overlast en klachten zijn afgenomen. In Amsterdam mogen fatbikes niet meer door het Vondelpark en Enschede weert ze uit de binnenstad. Sommige fatbikers hebben wel een boete of een waarschuwing gehad, maar verder gaat het goed, zeggen de gemeenten. Meerdere Europese landen komen met extra grenscontroles door de migranteninvasie in Ceuta. Frankrijk stuurt extra agenten, drones en vliegtuigen naar de Spaanse grens en ook treinen worden extra gecontroleerd. In Italië wordt extra gecontroleerd in havens en op vliegvelden en Duitsland gaat langer door met de bestaande grenscontroles. Een vrouw heeft aangifte gedaan tegen een wethouder van Bunschoten, meldt RTV Utrecht. Ze had naaktfoto's aan hem verkocht op OnlyFans en die zou hij zonder toestemming op Telegram hebben gezet. En dat mag niet. De wethouder stapte onlangs op. Of dat iets met de foto's te maken heeft, is niet bekend. En hackers hebben deze week aanvallen uitgevoerd op tientallen drinkwaterbedrijven in Minnesota en andere Amerikaanse staten. Er zijn aanwijzingen dat Iran erachter zit, maar volgens president Trump heeft Iran wel wat anders aan zijn hoofd. Hij noemt de waterbedrijven in Minnesota een stelletje prutsers. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon, alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album tot 1000.
11: Kink.
9: Kink.
11: Nummer 395.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. King.

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Deze week in de bonus: AH Runder en AH Terra Rul.

0: Bayern Uhr. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Papendrecht werd gisteren een vrouw korte tijd ontvoerd in een auto en daarna werd haar huis overvallen. De andere bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De overvallers gingen er met een buit vandoor. De politie zoekt naar 3 mannen en roept getuigen op om zich te melden. Een man die gisteren tijdens de World Pride in Amsterdam 2 vrouwen lastig viel, heeft 40 uur taakstraf gekregen. Toen een andere vrouw ingreep, kregen ze ruzie en zei de man dat alle homo's dood moeten. Omdat het op de Pride gebeurde, vindt de rechter dat het geen vrijheid van meningsuiting is, maar opruiing en discriminatie. In Zwitserland hebben koeien een mysterieuze ziekte. Ze hebben koorts en diarree en geven veel minder melk. Experts denken dat het misschien met de hitte te maken heeft en adviseren om de koeien schaduwplekken en extra water te geven. Maar het kan ook zijn dat er een besmettelijke veeziekte rondgaat. En in Den Bosch loopt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij naar hun schoenen mag kijken. Hij wil er soms ook aan ruiken, meldt Omroep Brabant. Hij zou de meisjes aanspreken vanuit zijn auto en wilde er zeker 1 naar binnen lokken. Dat is niet gelukt. De politie onderzoekt de zaak van de schoenensnuffelaar. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: retour.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De Europese Unie vergadert maandag over de situatie in Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko illegaal naar de Spaanse enclave te komen. De meeste zijn ook alweer weg. Meerdere EU-landen zijn er toch boos over en eisen maatregelen. Sommige landen hebben zelf al extra grenscontroles ingevoerd. In het zuiden van Italië is een aardbeving geweest bij de stad Napels. De beving was niet zwaar, maar wel een van de zwaarste in dat gebied. Er is schade aan gebouwen en op sommige plaatsen is de stroom uitgevallen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Het openbaar vervoer is uit voorzorg stilgezet. In Oekraïne zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan voor de voormalige minister van Defensie, Fedorov. Hij werd ontslagen door president Zelensky, maar de betogers eisten zijn terugkeer. Fedorov is populair in Oekraïne. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de militaire successen tegen Rusland. En de vrouwen van PSV hebben voor het eerst de Supercup gewonnen. De landskampioen won in het Philipsstadion met 3-0 van bekerwinnaar FC Twente, dat tot nu toe alle edities won. PSV was de betere ploeg, maar het duurde ruim een uur voor het eerste doelpunt viel. Daarna liepen de Eindhovense vrouwen snel weg van Twente. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.
9: 11 uur. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Europese landen gaan na het weekend met elkaar in gesprek over de migrantenoploop van gisteren bij de Spaanse enclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken illegaal de grens over vanuit Marokko. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Italië, gaan aan de grens strenger controleren om zo mensen die er niet horen buiten te houden. 365.000 mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor 49 euro een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had. Wie zo'n pas heeft, moet hem eind augustus zelf opzeggen, anders wordt hij automatisch verlengd en duurder. In Papendrecht is gisteren een vrouw ontvoerd. Ze werd opgesloten in een auto en daarna werd haar huis in Rotterdam met grof geweld overvallen. Daarbij werden de andere bewoners vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie is op zoek naar zeker 3 verdachten en wil ook graag met getuigen praten. En het was schudden vanavond rondom de Italiaanse stad Napels. Daar was een behoorlijke aardbeving, de zwaarste die daar ooit is gemeten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en hebben gebouwen in de stad slechts lichte schade. Wel is het metro- en treinnetwerk uit voorzorg stilgelegd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Morgen veel zon en soms wat stapelwolken. In het noorden kan er nog wat regen vallen. En het wordt dan 21 tot 26 graden.
9: Kink.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Kink.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Bilthoven zijn tientallen mensen uit hun huis gehaald. Er staat namelijk een auto in de straat waar misschien gevaarlijke stoffen in zitten. Van wie de auto is en om wat voor stoffen het gaat, dat is allemaal nog onduidelijk. Specialisten van de politie gaan nu checken wat er precies in de auto ligt. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond heeft nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond van zich laten horen rondom FIFA's nieuwe plan om aandelen in WK's te verkopen aan investeerders. Kenners gingen ervan uit dat de Zuid-Amerikanen wel mee zouden gaan in Infantino's plan, maar ze eisen nu eerst meer informatie van de FIFA. In Madrid hebben honderden mensen geprotesteerd bij de Amerikaanse ambassade tegen de stormloop van migranten gisteren. Sommige demonstranten brachten daar een nazi-groet. Bij de stormloop kwamen duizenden mensen naar een stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. De meeste van hen zijn trouwens weer terug. En de gemeente Leiden is zo klaar met de overlast van jongeren bij een voetbalkooi dat de burgemeester ingrijpt. Hij heeft voor komend half jaar een samenscholingsverbod ingesteld. Omwonenden hadden vooral 's avonds en 's nachts veel last van jongeren die kwamen hangen. En nu mogen er maximaal 2 mensen tegelijk zijn. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan in het noorden nog wat regen vallen. Maar in de middag is het overal zonnig en 21 tot 26 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Tientallen bewoners van Bilthoven worden in een zalencentrum opgevangen. Ze moesten hun huis uit, want er staat een auto in de straat waar mogelijk gevaarlijke stoffen in zitten. Specialisten van de politie doen er onderzoek. Ook zijn er 2 mensen opgepakt. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug naar huis kunnen. Een voor de regio behoorlijk heftige aardbeving heeft rond Napels voor 21 gewonden gezorgd. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De stroom is her en der uitgevallen en het treinverkeer rondom de Italiaanse stad is uit voorzorg stilgelegd. De brandweer ziet lichte schade aan gebouwen. Een paar onbewoonde gebouwen zijn ook ingestort. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond wil nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond meer opheldering over de nieuwe FIFA-plannen rondom WK's. Die moeten, als het aan FIFA-baas Infantino ligt, deels in handen komen van investeerders. De UEFA is daar woest over. De Zuid-Amerikanen willen vooral dat er beter over nagedacht wordt. En de droogte in Europa heeft voor archeologen ook zo zijn voordelen. Zo zijn er op de bodem van de Donau in Bulgarije botten van mammoeten zichtbaar geworden. Zo laag staat het water in de rivier. Experts van een museum zijn opgewonden over de vondst van de mammoeten die duizenden jaren geleden uitstierven. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan er in het noorden nog wat regen vallen, maar in de middag overal zonnig en 21 tot 26 graden. Kink.

0: uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's aan investeerders te verkopen. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Het zorgt volgens hem voor zoveel oneenigheid dat het zijn doel voorbij schiet. Vooral Europese voetbalbonden waren woest. UEFA dreigde met een boycot als de plannen door zouden gaan. De tientallen geëvacueerde bewoners in Bilthoven kunnen weer veilig naar huis. Er stond een auto in de straat waarvan gedacht werd dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Maar dat blijkt na onderzoek door de politie niet het geval. Wel zijn er twee mannen opgepakt. Waaronder gedacht werd aan gevaarlijke stoffen, zegt de politie niet. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar leidt weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En een vervelend probleem voor de Universiteitsbiep van Utrecht. Daar hebben ze last van muizen. Een student zegt tegen RTV Utrecht dat hij ze tientallen keren per dag ziet lopen. Volgens de Biep wordt er dagelijks schoongemaakt, maar kunnen ze nooit voorkomen dat er muizen zitten. Die muizen laten zich vaker zien in de rustige vakantietijd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden. Maar als de zon straks zich weer laat zien, dan wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. Alleen in het noorden kan in de ochtend nog wel wat regen vallen. Verder krijgen we een zonnige en droge dag. Kink.